0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1978 en we zitten in november. Willem Aantjes treedt af als fractievoorzitter van het CDA na onthullingen over zijn gedrag tijdens de Tweede Wereldoorlog. Johan Cruijff speelt zijn laatste wedstrijd met Ajax tegen Bayern München en verliest met 8-0. Honderden leden van de secte People's Temple vinden de dood in Jonestown na een door hun leider Jim Jones bevolen collectieve zelfmoord. December 1978. Nederland wordt getroffen door zware sneeuwstormen die een ongekende chaos veroorzaken. Vooral de provincies Groningen, Drenthe en Friesland krijgen opgewaarde hopen sneeuw die soms meters hoog zijn. Terwijl het in Zuid-Nederland tegelijkertijd regent bij temperaturen van plus 10 graden. Maar ook daar gaat het later sneeuwen. Het gewone leven wordt enorm ontwricht. Er volgen 2 maanden met ongekend winters weer, waarin zware sneeuwval en ijzel worden afgewisseld door dooiperiodes en de wegen zo glad worden dat het tot eind februari niet mogelijk is veilig de weg op te kunnen. De muziek uit 1978. De albumtop 3 zag er als volgt uit. The Album van ABBA op nummer 3, City to City van Gary Rafferty op 2 en Saturday Night Fever op nummer 1.
2: Golden Oldies Radio.
3: No noise, just the legendary hits on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: What's up, girl?
4: He stood me up again.
3: Again?
4: Mm-hmm.
3: Well, what's up with this guy? Do you really like him that much?
4: Yes, honey. I love him. He is fun. He does a lot of nice things for me.
3: I know he used to do nice stuff for you, but what has he done for you lately?

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Voor een recordbedrag van 17 miljoen Nederlandse gulden verhuist voetballer Ruud Gullit van PSV naar AC Milan. Mei. De 19-jarige West-Duitser Matthias Roest landt met een sportvliegtuigje op het Rode Plein in Moskou. Het lek in de verdediging van het luchtruim van de Sovjet-Unie, dat hierdoor aan het licht komt, leidt tot het ontslag van een aantal hooggeplaatste Russische militairen. Roest wordt tot 4 jaar werkkamp veroordeeld. Juli. Premier Margaret Thatcher van Groot-Brittannië en president François Mitterrand van Frankrijk ondertekenen het verdrag waarbij de bouw van de kanaaltunnel tussen de beide landen wordt geregeld. September. Ferdi E. ontvoert in zijn eentje Ahold-topman Gerrit-Jan Heijn en vermoordt hem dezelfde dag nog. De ontvoering houdt Nederland maandenlang in spanning, totdat in april 1988 Ferdi E. opgepakt kon worden. Oktober. De beurskracht van 87 op Zwarte Maandag doet beleggers sidderen. Nooit eerder daalde wereldwijd de koers op één dag met meer dan 20%. Door adequaat monetair ingrijpen leidde deze beursmalaise niet tot een recessie in de reële economie en mondiale crisis zoals dat in 1929 het geval was. December, het Iran-Contra-schandaal. Het raakt bekend dat de Amerikaanse regering in het geheim wapens heeft geleverd aan Iran. De veerboot Donna Pass komt in aanvaring met de olietanker Vector en zinkt. Het vermoedelijke dodental was daarbij meer dan 4000. Studio Brussel zendt voor de eerste keer de tijdloze 100 uit. Nummer 1 is Child in Time van Deep Purple. En de album top 3 zag er als volgt uit. True Blue van Madonna op nummer 3. The Joshua Tree van U2 op nummer 2. En Graceland van Paul Simon op nummer 1.
2: Relive the magic of music's best years.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In Ceuta zijn 21 migranten vrijwillig teruggekeerd naar Marokko nadat zij zaterdag stenen hadden gegooid naar een militaire patrouille. De groep verbleef op het strand van Trampolin en behoort tot de tienduizenden migranten die eind juli vanuit Marokko de Spaanse exclave probeerden binnen te komen. Bij het incident vielen geen gewonden en er ontstond geen materiële schade. Een Boeing 767 vrachtvliegtuig dat voor Amazon vloog is zondag bij de landing in de Miami van de baan geschoten, heeft meerdere voertuigen geraakt en is in brand gevlogen. Meer dan 60 brandweereenheden kwamen ter plaatse. Er zijn meerdere gewonden gemeld. De FAA en de NTSB onderzoeken de oorzaak van het incident. Fabien Roussel wordt opnieuw de presidentskandidaat van de Franse Communistische Partij bij de verkiezingen in 2027. De burgemeester van Saint-Amand-les-Eaux haalde in 2022 slechts 2,28% van de stemmen. Hij voegt zich bij meerdere linkse kandidaten, waardoor de strijd op links verder versnipperd raakt. De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner hebben in Kiev gesproken met de Oekraïnse president Zelensky. Dat deden ze één dag na hun ontmoeting met Poetin in Moskou. Het gesprek over vrede werd volgens Witkoff inhoudelijk en bemoedigend genoemd. Een doorbraak is er nog niet, maar een vervolgoverleg staat al gepland. Ten slotte nog het weer. Vandaag blijft het op de meeste plaatsen droog met toenemende bewolking. Het wordt 10 graden in het noorden en 16 graden in het zuiden. Morgen schijnt geregeld de zon en blijft het droog. In de middag wordt het 24 graden in het westen tot lokaal 29 graden in het zuidoosten. Aan de westkust staat een stevige tot krachtige wind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now, another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1980. De film Kramer vs. Kramer van Robert Benton krijgt bij de Oscar-uitreikingen in Hollywood de prijzen. Tot beste buitenlandse film wordt Der Blechtrommel van Volker Schöndorff gekozen. Koningin Juliana doet afstand van de troon ten gunste van haar oudste dochter Beatrix. De inauguratie van Beatrix als koningin der Nederlanden gaat gepaard met grote krakersrellen. Mei. Ska wordt een populaire muzieksoort. De bekendste vertegenwoordigers zijn de groepen Madness, The Specials en The Selector. In het stads- en streekvervoer wordt de strippenkaart ingevoerd als onderdeel van het nationaal tariefsysteem. De Franse president Valéry Giscard d'Estaing is de eerste westerse leider die na de Russische inval in Afghanistan een ontmoeting heeft met de Sovjetleider Leonid Brezhnev in de omgeving van Warschau. Juni. CNN, de Amerikaanse nieuwszender, wordt opgericht door Ted Turner. 1980 en we zitten in de zomer, in juli. De Russische partijleider en president Leonid Brezhnev opent de Olympische Spelen van Moskou. Van de 146 ledenlanden van het IOC doen er slechts 81 mee. De Nederlandse marathonloper Gerard Nijboer wint zilver. Na 5 keer tweede te zijn geworden wint Joop Zoetemelk, als tweede Nederlander in de geschiedenis, de Ronde van Frankrijk. Ook de tweede plaats is voor een Nederlander, Henny Kuiper. September. De Gotthardtunnel wordt voor auto's geopend en is 17 kilometer lang. Oktober. Het CDA is geboren. Een fusievergadering in Den Haag leidt tot het ontstaan van het CDA uit de politieke partijen ARP, CAU en KVP. November. De voormalig filmacteur Ronald Reagan krijgt bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen 51% van de stemmen tegen 41% van de stemmen van de zittende president Jimmy Carter. Meer dan 4000 mensen vinden de dood en 120.000 mensen worden dakloos na een zware aardbeving in Napels in Zuid-Italië. Kou, sneeuw en regen bemoedigen het reddingswerk en de zorg voor de getroffenen. December. Muzikant John Lennon wordt in New York vermoord door Mark Chapman. 1980 is ook het jaar waarin 3M de gele post-it-velletjes op de markt brengt.

0: Radio Nieuws, ik ben Bart Meijer.
1: Een vrachtvliegtuig van Amazon is neergestort op een weg vlakbij de luchthaven van Miami. Op beelden van de crash zijn grote hoeveelheden zwarte rook te zien. Volgens de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten schoot het toestel door aan het einde van de landingsbaan. De Boeing kruiste daarna een drukke weg bij het vliegveld en kwam pas in een weiland tot stilstand. De rechtspopulistische partij Alternatieven voor Duitsland heeft de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt gewonnen met een historisch hoge uitslag. Met ruim 44% van de stemmen behaalt de partij haar beste resultaat ooit in Duitsland. De christendemocratische CDU leidt een zware nederlaag en halveert ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. De nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen in samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1993. Januari. In Europa vallen de binnengrenzen weg en wordt de gemeenschappelijke markt een feit. Bill Clinton volgt George Bush op als president van de Verenigde Staten. En het World Trade Center in New York wordt getroffen door een bomaanslag. Een bomauto die geparkeerd stond onder de Noordelijke Toren gaat af en doodt 6 mensen. Meer dan 1000 anderen raken gewond. Maart. Intel brengt de eerste Pentium-chip uit. Door een fout in een computerprogramma wordt een artikel naar 200 nieuwsgroepen tegelijk gestuurd. Joel Furr bedenkt de uitdrukking spamming om het incident te beschrijven. Mei. De spoorlijn tussen Amsterdam Rai en Weesp wordt geopend. Deze wordt ook wel de Zuidtak genoemd. De Zuidtak is de laatste spoorlijn die nog volledig onder gezag van de Nederlandse spoorwegen gebouwd is. De Zuidtak is onderdeel van het Schiphollijnproject dat liep van 1973 tot 1993. De opening werd verricht door koningin Beatrix. En hoe stond het met de muziek in 1993? De albumtop 3 zag er als volgt uit. Bon Jovi met Keep the Faith op nummer 3. Unplugged van Eric Clapton op nummer 2. En The Bodyguard, de original soundtrack op nummer 1.
2: The rhythm for your busy day is on Golden Oldies Radio.

0: ruimschoots ten opzichte van de vorige verkiezingen. De nieuwe deelstaatregering zal nog een ingewikkelde puzzel worden, omdat andere partijen een samenwerking met de AfD vooraf hebben uitgesloten. De gesprekken tussen de Oekraïnse president Zelensky en Amerikaanse afgevaardigden over het beëindigen van de oorlog zijn afgelopen. De partijen spreken over inhoudelijke en bemoedigende gesprekken, maar toch lijkt een grote doorbraak te zijn uitgebleven. De ontmoetingen krijgen volgens afgevaardigde Witkoff wel een vervolg. En de Nederlandse reddingshonden hebben geen stoffelijk overschot gevonden in het onderzoek naar de vermiste Rodney Leisner in Suriname. Dat meldt de Surinaamse nieuwswebsite Star News. De 52-jarige Nederlandse filmproducent en DJ wordt sinds zaterdagavond 15 augustus vermist. In het onderzoek zijn al meerdere verdachten door de politie aangehouden. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 16 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1985. We zitten in juli. De Franse wielrenner Bernard Hinault wint voor de vijfde en laatste keer de Ronde van Frankrijk. Augustus. Een Boeing 747 van Japan Airlines verliest zijn staart en botst 30 minuten later tegen Mount Osutaka in Japan. 520 van de 524 passagiers komen om in de grootste single vliegtuigramp ooit. September. Joop Zoetemelk wordt in Italië wereldkampioen wielrennen. Op zijn 38ste. Mexico's stad wordt opgeschrikt door een zware aardbeving. 9000 mensen komen om, 30.000 mensen raken gewond en 95.000 mensen verliezen hun huis. Wat gebeurde er in oktober? Palestijnse terroristen kapen het passagiersschip Aquile Lauro. 15 oktober. Michail Gorbachev introduceert zijn politiek van perestroika, de herstructurering. Wubbe Ockels is de eerste Nederlander in de ruimte. November 1985. De Nederlandse regering besluit tot plaatsing van kruisvluchtwapens met atoomlading in Woensdrecht. En minister Smit Kroes van Verkeer verricht in een benzinestation bij Gelderop de eerste pinbetaling in Nederland. Bij een overval van de bende van Nijvel op een Delhaize filiaal in Aalst komen 8 mensen om het leven en raken er 7 gewond. Muziek uit 1985. De album Top 3 zag er als volgt uit. Like a Virgin van Madonna op 3, The Unforgettable Fire van U2 op 2 en Elf van Alison Moyet op 1.

Commander P.R. Johnson on Mars Flight

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: De deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt zijn uitgelopen op een spannende politieke strijd. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen, maar houdt die optie nu nog even open. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en zondag waren dat er 6. Het 10-daagse gemiddelde staat nu op 10

0: gebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. En 3300 zwemmers deed ook dit jaar een record aantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld op te halen voor het onderzoek. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het al drukker te worden onderweg. Een paar files vallen al op, vooral omdat ze zo vroeg al zo lang zijn. Zo heb je een uur extra op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer, komt er een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Ook de A7, Den Oever-Zaanstad, valt op. Dik een half uur tussen Abbekerk en Avenhoorn. 7 kilometer komt door bergingswerk. De linkerrijstrook is daar dicht na een ongeluk. En tenslotte nog drukt op de A15 naar Gorkum vanuit Nijmegen tussen Ochten en Tiel. 5 kilometer en 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1989. In 1989 begint het Oostblok uiteen te vallen. In Polen worden in augustus vrije senaatsverkiezingen gehouden na succesvolle onderhandelingen die in februari begonnen waren, waar de arbeiderspartij Solidarność als grote overwinnaar uit naar voren komt. Historisch, want de Sovjet-Unie, onder Gorbachev, grijpt voor het eerst niet in. In andere communistische landen in Centraal- en Oost-Europa, de DDR, Tsjechoslowakije, Hongarije en Bulgarije, staan de communistische regimes vervolgens hun voorrechten af. Symbolisch is de val van de Berlijnse muur. Vanaf 6 oktober laat de DDR zijn burgers vrijelijk naar West-Duitsland reizen. En op 9 november worden 's avonds onder luid gejuich de poorten in de muur opengezet, met direct een grote toestroom naar West-Berlijn als gevolg. Alleen in Roemenië is de machtsovername gewelddadig. Demonstraties worden bloedig neergeslagen, maar uiteindelijk weet men het regime van Nicolae Ceaușescu ten val te brengen. Op 25 december wordt Ceaușescu en zijn vrouw geëxecuteerd. Januari. De Nederlandse PTT wordt geprivatiseerd. En in Nederland wordt het btw-tarief verlaagd van 20 naar 18,5%. In België wordt oud-premier Paul van den Boeijmans ontvoerd. En George Bush wordt beëdigd als 41ste president van de Verenigde Staten. Februari. Het satellietnetwerk Sky van Rupert Murdoch, dat 25 miljoen pond kost, wordt gelanceerd in Europa. De Nederlandse banken NMB, het latere ING, en de Postbank kondigen een fusie aan. De vorige maand ontvoerde Belgische oud-premier Paul van den Boeijmans wordt vrijgelaten. De Iraanse Ayatollah Khomeini spreekt in een fatwa het doodvonnis uit tegen de schrijver Salman Rushdie vanwege diens boek De Duivelsversie.
2: Travel back in time for the best music. Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Alternatieven voor Duitsland verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist net een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. De populistische partij BSW heeft de kiesdrempel wel gehaald met 5 zetels. BSW liet eerder weten de AfD eventueel aan een meerderheid te willen helpen. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het scheepvaartverkeer in de straat van Hormuz is dit weekend bijna volledig stilgevallen door nieuwe aanvallen tussen de Verenigde Staten en Iran. Zaterdag voeren er slechts 2 schepen door de zeestraat en gisteren waren dat er 6. Het tiendaagse gemiddelde staat nu op 10 schepen en dat is het laagste aantal sinds mei. En de Amsterdam City Swim heeft een recordbedrag van meer dan 3 miljoen euro opgebracht voor de strijd tegen ALS. Dat is aanzienlijk meer dan vorig jaar toen er 1,7 miljoen euro werd opgehaald. Met 3300 zwemmers deed ook dit jaar een recordaantal deelnemers mee. De zwemmers legden een parcours af van de Keizersgracht naar het Scheepvaartmuseum om zo geld in te zamelen.

0: It's 17 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1987. Welkom in januari. Rond half januari zucht Nederland onder een extreme koude golf. De temperatuur komt op veel plaatsen zelfs overdag niet boven de min 10 graden uit. En in combinatie met een harde wind is het zo onaangenaam dat het KNMI voor het eerst aanraadt thuis te blijven. Het rijden op de fiets met reflectoren aan de zijkant van de banden, de zogenaamde fietsbandreflector, wordt verplicht gesteld. En voor het eerst in de geschiedenis wordt een Nederlandse speelfilm onderscheiden met een Academy Award. De aanslag van Fons Rademakers wordt bekroond als de beste niet-Engelstalige film van 1986. Regisseur-producent Rademakers ontvangt de Oscar uit handen van acteur Anthony Quinn. En de Brabander Jan de Rooij wint de Dakar Rally in de categorie vrachtwagens. Februari. Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem stelt zijn deuren gratis open in een poging het museum voor sluiting te behoeden. In Marseille dringen 7 zwaar bewapende overvallers een bankgebouw binnen en gijzelen 23 mensen gedurende bijna een dag. Met een buit van 200 miljoen Franse francs ontsnappen ze door een voorafgegraven tunnel naar het riool. Een politieke grap van de Nederlands-Duitse showmaster Rudy Carrel loopt uit de hand als de Iraanse regering aanstoot neemt aan het zogenaamd werpen van dameslips en BH's naar de Iraanse geestelijk leider Khomeini. Valerie Albada Jelgesma wordt bevrijd van de ontvoering. Vader Erik Albada Jelgesma was destijds topman-eigenaar van Unigo. Maart. Vooral de provincie Drenthe wordt getroffen door extreem veel ijzel. Voorwerpen worden bedekt door een ijslaag van tenminste 1 centimeter dik. Bomen en hoogspanningsmasten knappen af. De Britse veerboot Herald of Free Enterprise kapseist voor de Belgische kust. Naar schatting 200 mensen, voornamelijk Britten, komen om het leven.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer.
1: Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. De rechtspopulistische AfD verdubbelt het aantal stemmen in Sachsen-Anhalt, maar mist nog wel een absolute meerderheid. In de voorlopige uitslag komt de partij uit op net geen 44% van de stemmen. Dat levert 39 van de 83 zetels op en dat is net niet genoeg om alleen te regeren. Stichting Massaschade en Consument daagt Snapchat voor de rechter vanwege de veiligheid en gezondheid van gebruikers. Volgens de stichting stelt het platform winst boven het welzijn van de jeugd. De eisers willen dat verslavende functies in de app voortaan uitgeschakeld kunnen worden. Daarnaast eist de stichting een schadevergoeding van het bedrijf. Het weer nog. Deze maandag begint zonnig en de temperatuur loopt later vandaag op naar ongeveer 27 graden. Vanaf morgen is het bewolkt en is er ook meer kans op regen.
0: Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 18 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. Nabij Amsterdam wordt Almere gebouwd.
2: Door een nog maagdelijk deel van de polder Zuidelijk Flevoland is een bus vol Amsterdammers op weg naar Almere. De in aanbouw zijn de nieuwste stad van Nederland, waar ze als eersten komen te wonen. Almere Haven, dat aan het Gooimeer ligt, is de eerste wijk die gebouwd wordt. En de woonblokken, die zijn neergezet in de vorm van een klaverblad, zijn elk gegroepeerd rondom een binnenplaats.
3: Ja, ik vind het grandioos.
4: Ja, fantastisch.
3: Tuurlijk.
4: Fantastisch.
3: Grandioos gewoon. Alleen, ja, schoongemaakt moeten worden, hè.
5: En hoe heb je gewoond?
3: Hoe ik gewoond heb? Drie hoog. Oh, een hele grote verandering. En als je het dan vergelijkt met de keuken in de Verbeuningenstraat, dat is wel heel iets anders. Veel kleiner en ja, helemaal niet zo leuk. Het is ook een hele oude woning. Alles wordt afgebroken, dus...
1: Juli. Alle 6 miljoen inwoners van Peking verblijven dagenlang op straat na zeer zware aardbevingen die het noordoosten van China treffen en het leven eisen van 240.000 mensen. November. De democraat Jimmy Carter wordt tot 39ste president van de Verenigde Staten gekozen. Het is de eerste keer sinds 1850 dat de president uit het diepe zuiden wordt gekozen. Oorlogsmisdadiger Pieter Mente verdwijnt spoorloos. December. Fidel Castro wordt president van Cuba. En de Nederlandse oorlogsmisdadiger Pieter Mente wordt daarbij het Zürich gearresteerd. Dankzij het speurwerk van journalist Hans Knoop. De Eagles brengen Hotel California uit, een van de best verkopende albums aller tijden. En de albumtop 3 zag er als volgt uit in 1976. Op nummer 3 The Best of ABBA van ABBA. Nummer 2 Desire van Bob Dylan. En op nummer 1 Het gebeurde in het Westen, Ennio Morricone.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. De Groenen, Die Linke en de SPD hebben met grote ontzetting gereageerd op de flinke overwinning van de AfD bij de deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De Groenen noemen de uitslag dramatisch en Die Linke spreekt van een zwarte dag voor de Oost-Duitse deelstaat. Volgens het Duitsland-instituut komt de grote winst van de radicaal-rechtse partij niet als een verrassing. De stijging in de peilingen heeft volgens het instituut grotendeels te maken met aanhoudende onvrede onder kiezers in de regio. Nederland trekt honderden miljoenen euro's uit om de nationale gasreserves voor de komende winter aan te vullen. Een deel van de gemaakte kosten komt uiteindelijk terecht bij de Nederlandse gasgebruikers. Energiebedrijven vullen de voorraden op dit moment nauwelijks zelf aan, omdat de opslag financieel verliesgevend is. De Nederlandse gasreserves waren eind augustus voor ruim 47% gevuld en dat is een stuk minder dan in voorgaande jaren. 150 medewerkers van ABN AMRO leggen morgen het werk neer uit protest tegen bezuinigingen op de WW en de arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. De bankmedewerkers sluiten zich aan bij een landelijke demonstratie in Den Haag. Daar bieden overheidsmedewerkers alternatieve plannen aan bij het ministerie van Financiën. Volgens vakbond FNV komen de bezuinigingsplannen van het kabinet extra hard aan door de verwachte banenverliezen bij de bank. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond gevonden. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf weer het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens zeehondencentrum Pieter Buren hebben albino dieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor licht. Het weer nog. Vandaag begint zonnig en de temperatuur loopt op tot ongeveer 27 graden. Vanaf morgen ziet het weer er anders uit. Dan is het bewolkt en is er kans op regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 20 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1977, januari. In de Verenigde Staten wordt Jimmy Carter beëdigd als 39ste president. De armste hulpverlener Harm Dost keert terug uit Duitsland na een gevangenschap van bijna anderhalf jaar. Dost was in Kleef veroordeeld omdat hij aan een Duitse verslaafde softdrugs had verkocht als onderdeel van haar therapie. De 16-jarige violist Jaap van Zweden wint het Nationaal Vioolconcours in Amsterdam. De prijs wordt uitgereikt door minister Van Doorn. Premier Joop den Uyl biedt het ontslag aan van zijn kabinet dat op de valreep is gestruikeld over de grondpolitiek. 27 januari. Een Boeing 747 van de KLM botst door zware mist op een andere jumbojet van Pan Am op het vliegveld van Tenerife. 583 mensen komen om in de grootste vliegtuigramp ooit.
2: Voor een laatste afscheid zijn de stoffelijke resten van 170 slachtoffers van de vliegramp op Tenerife op de begraafplaats Westgaarde in Amsterdam nog eenmaal opgebaard. En in een eindeloze stroom zijn 7 uur achtereen naar schatting 20.000 mensen langs de kisten getrokken om afscheid te nemen. Niet alleen familieleden en vrienden en bekenden van de omgekomenen, maar vooral ook mensen die door hun aanwezigheid hier wilden getuigen van hun medeleven.
1: April. Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk gaan voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog over op de zomertijd. In Den Haag protesteren leden van de Nederlandse vrouwenbeweging tegen de stijgende koffieprijzen. Daartoe leveren ze 20.000 handtekeningen aan bij minister Lubbers. Mei. Nederland zit zonder televisie. Op beide Nederlandse netten wordt slechts de mededeling getoond dat als gevolg van een arbeidsconflict de geluidstechnici het werk hebben neergelegd. Pieter Mente staat terecht voor de executie van 200 Poolse burgers in 1941.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Bart Meijer. Nepal houdt vandaag een dag van nationale rouw voor de ruim 1300 dodelijke slachtoffers van de verwoestende vloedgolf. Bij overheidsgebouwen hangen de vlaggen half stok. Familieleden nemen verspreid over het land deel aan traditionele rouwrituelen. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen verder op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. De grote verkiezingswinst van de rechtsradicale AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa klinken felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland in Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot het aftreden van de bondskanselier. En op het strand van Neeltje Jans is gisteravond een albino zeehond aangetroffen. Dat meldt Stichting Reddingsteam Zeehonden via Facebook. Het dier maakt een gezonde indruk en zal volgens de redders zelf hier het water in zwemmen zodra de vloed opkomt. Volgens Zeehondencentrum Pieter Buren hebben albinodieren door hun aandoening een witte vacht met rode ogen en zijn ze extra gevoelig voor fel licht. Het weer tenslotte. Vandaag wordt de warmste en meest zonnige dag van de week. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. Het zuidoosten kan zelfs nog 30 graden halen. Vanaf morgen volgt een overgang naar wisselvallig weer. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar doe je er een kwartier langer over door de grenscontroles. Oponthoud op de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar staat 2 kilometer file met 10 minuten extra reistijd. En tot slot de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren staat een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

0: It's 24 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1990, januari. Meer dan 200.000 West- en Oost-Duitsers vieren nieuwjaar bij de Brandenburger Poort, die in december was geopend. Het feest wordt echter verstoord door een stellage die instort, die het leven kost aan één persoon en waarbij nog 100 andere personen gewond raken. De toren van Pisa wordt om veiligheidsredenen gesloten voor het publiek. Omwille van de grote luchtverontreiniging wordt in Milaan voor één dag alle autoverkeer in het stadcentrum verboden. Er raast een storm door West-Europa die windsnelheden bereikt van 156 km per uur. In Nederland vallen 19 doden en in België 11. Onder de doden zijn 3 brandweermannen die omkomen bij het blussen van een brand in een hotel in Noordwijk aan zee. En in Alaska begint het proces tegen Joseph Hazelwood, kapitein van de Exxon Valdez. Het schip dat de ergste olieramp in Amerika ooit veroorzaakte. En in Moskou opent het eerste Russische McDonald's-restaurant. Zuid-Afrikaanse activist en ANC-leider Nelson Mandela wordt vrijgelaten uit de Victor Verster-gevangenis bij Kaapstad. En Michail Gorbachev geeft de toestemming tot de hereniging van de twee Duitslanden. Super Mario Bros. 3 wordt uitgebracht voor Nintendo. Met 6 miljoen stuks is het best verkochte videospel ooit. Maart. In Lusaka wordt Nelson Mandela verkozen tot vicevoorzitter van het Afrikaans Nationaal Congres. Het hoofdkwartier van het ANC zal van Lusaka naar Johannesburg worden overgebracht. En Joseph Hazelwood, de kapitein van de olietanker Exxon Valdez, wordt veroordeeld tot 1000 uur meehelpen bij de schoonmaak van de vervuilde stranden.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edvard Niesing. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. Bondskanselier Merz geeft vanmiddag een persconferentie. De politieke druk op zijn positie neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. Aanhoudend geweld in het Midden-Oosten legt de scheepvaart door de straat van Hormuz vrijwel stil. Er varen dagelijks gemiddeld nog maar 10 schepen door de zeestraat. Deze blokkade drijft de brandstofprijzen op. De landelijke adviesprijs voor een liter benzine staat inmiddels op €2,71. In Belgrado zijn honderden mensen samengekomen voor de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. Aanwezig zijn familieleden, oud-militairen en de landelijke minister van Justitie. Het is geen staatsbegrafenis. Mladic werd in 2017 veroordeeld voor genocide, waaronder de massamoord op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. Na de uitbarsting van de vulkaan Anak Krakatau worden in Indonesië duizenden extra vluchten geannuleerd door vulkanische as. 7 vliegvelden blijven voorlopig dicht, waaronder de internationale luchthaven Soekarno-Hatta bij Jakarta. Honderdduizenden reizigers ondervinden hinder. Er vielen geen slachtoffers en evacuaties waren niet nodig. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. Tussen afrit Liesel en afrit Zomeren doe je er 10 minuten langer over. En oponthoud door grenscontroles op onder andere de A12 Arnhem richting Oberhausen. Vanaf Zevenaar heb je 20 minuten vertraging. En op de A76 Geleen richting Aken. Vanaf knooppunt Kundeberg 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1994, januari. BMW kondigt de overname van Rover aan. Maart. In Johannesburg, Zuid-Afrika, komen 18 mensen om het leven tijdens straatgevechten tussen Zulu's en ANC-aanhangers. April. Afrikaans nationaal congresleider en ex-bandeling Nelson Mandela wordt, na algemene verkiezingen, de eerste zwarte president van Zuid-Afrika. De presidenten van Rwanda en Burundi komen om als een vliegtuig nabij Kigali in Rwanda wordt neergehaald met een raket. Die gebeurtenis wordt gezien als aanleiding voor de Rwandese genocide, die een dag later begint. 7 april, moord op 10 Belgische para's in Rwanda, met als aanleiding de aanslag de dag voordien. Kurt Cobain, zanger-gitarist van grunge-band Nirvana, wordt dood aangetroffen in het tuinhuis bij zijn landhuis in Seattle. Hij had 3 dagen eerder zelfmoord gepleegd. In Zuid-Afrika worden de eerste volwaardige multiraciale verkiezingen gehouden. Het was een dramajaar voor de Formule 1. Formule 1-autocoureur Roland Ratzenberger verongelukt tijdens de kwalificatie van de Grand Prix in Imola. En Ayrton Senna komt om het leven door een crash tegen een muur tijdens de grote prijs van Imola. Mei. De Franse president François Mitterrand en de Britse koningin Elisabeth openen de kanaaltunnel waaraan 7 jaar werd gewerkt door 15.000 arbeiders. Een reis tussen de twee landen duurt nu 35 minuten. Juli. Brazilië wint in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. En Miguel Indurain wint de 81ste editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de 4e eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal met behulp van specialistische teams en de mobiele eenheid. Dit volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. De grote verkiezingswinst van de AfD in Sachsen-Anhalt leidt tot gemengde reacties in binnen- en buitenland. Vanuit rechtse partijen in Europa zijn er felicitaties. Andere politici uiten juist hun zorgen over de gevolgen voor Duitsland en Europa. De politieke druk op de positie van bondskanselier Merz neemt door deze uitslag sterk toe. Naast onvrede binnen zijn eigen partij roepen kiezers nu op tot zijn aftreden. En de Duitse politie heeft in totaal 22 explosieven gevonden bij het stroomnet in de Oost-Duitse deelstaat Sachsen. Ze zijn onschadelijk gemaakt. De politie ontdekte ze in het kader van het onderzoek naar de aanvallen op het elektriciteitsnet. De vermoedelijke dader is nog altijd niet gevonden. Dat is een 48-jarige man die brieven heeft verstuurd waarin hij de verantwoordelijkheid opeist voor een reeks sabotageaanvallen. In zijn woning zijn explosieven gevonden. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden, in het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

Een volle vrijdag Friday Experience. Met heerlijke platen en DJ's die weten wat ze doen. De Friday Experience. Met John, Hans, Edwin, Ron, Rob, Paul en Serge. Op Golden Oldies Radio. Elke vrijdag een experience.

0: It's 27 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1975. In maart wordt een gijzelingspoging op koningin Juliana verijdeld. En minister Jan Pronk wordt na een autobotsing nabij Nunspeet aangehouden in verband met het rijden onder invloed. Tietjin wint in Stockholm het Eurovisie Songfestival met Dingedong. Tot op heden is er daarna nooit meer een Nederlandse winnaar geweest. En in Amsterdam komt het tot massale vechtpartijen bij de ontruiming van de Nieuwmarkt. Buurtbewoners en actievoerders verzetten zich met geweld tegen de aanleg van een metrolijn. April. In Rotterdam wordt Bastiaan Hartman tijdens zijn werk als taxichauffeur vermoord. Het leidt tot veel commotie in de taxiwereld. Start van de burgeroorlog in Libanon die tot 1990 heeft geduurd. En het hotelschip Prinses Irene brandt af in Keulen. Het schip met patiënten van de Zonnebloem aan boord vergaat en 22 mensen komen om. Ook in april de allerlaatste aflevering van de populaire televisieserie Swiebertje wordt uitgezonden. Prinses Christina verlooft zich met Jorge Guillermo.
2: Daar, in de stukzaal van het paleis, kwamen ze oog in oog te staan met de twee verstekelingen. De nu 28-jarige prinses Christina en een jonge man die, zoals even later zou blijken, sedert kort de verloofde is van de prinses.
3: Het is voor mijn man en mij met grote vreugde dat we vandaag de verloving van onze dochter Christina aankondigen met de heer George Guillermo. We hebben heel veel vertrouwen dat het een heel gelukkig huwelijk zal worden.
1: En hoe zat het met de muziek in 1975? De album Top 3 zag er als volgt uit. Op nummer 3 Nana's Book of Songs van Nana Mouskouri. Nummer 2 Het gebeurde in het Westen van Ennio Morricone. En nummer 1 Vroeger of Later van Robert Long.
4: Timeless classics here on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 21. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om over Asselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 26 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1992. We zitten in mei 92. PSV wordt landskampioen voetbal in Nederland. En Ajax wint de UEFA Cup door over twee finale wedstrijden het Italiaanse Torino FC te verslaan. Juni. Rusland en de Verenigde Staten tekenen een akkoord over de vermindering van een aantal wapens, het zogenaamde START-2-verdrag. En het in allerijl opgetrommelde Denemarken, vervanger van het geboycotte Joegoslavië, wint in Stockholm het EK voetbal door Duitsland in de finale met 2-0 te verslaan. Juli. Václav Havel neemt ontslag als president van Tsjechoslowakije. De Olympische Zomerspelen 1992 openen in Barcelona. En Miguel Indurain wint de 79e editie van de Ronde van Frankrijk. Het is de tweede eindoverwinning op rij voor de Spaanse wielrenner. Oktober. Een vliegtuig van de Israëlische maatschappij El Al stort neer in de Amsterdamse wijk Bijlmermeer en boort zich in twee flats. De Bijlmerramp kost 43 mensen het leven. November. Bill Clinton verslaat George Bush in de presidentsverkiezingen in de VS. En een treinongeluk bij Hoofddorp kost 5 mensen het leven. 33 mensen raken gewond. December. De Griekse olietanker Aegean Sea loopt onderweg naar La Coruña in Spanje tijdens een storm aan de grond en verliest veel van de 80.000 ton olie aan boord. En op het vliegveld van Faro in Portugal stort een DC-10 van Martinair neer. 56 mensen komen om.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Oud-premier Mark Rutte heeft tegenover de parlementaire enquêtecommissie Corona verklaard dat er geen alternatieven waren voor de derde scholensluiting in december 2021. De ziekenhuizen zaten bijna vol door de Delta-variant en bij de komst van de Omicron-variant was code zwart volgens Rutte onafwendbaar geweest, als die even ziekmakend was geweest. Verder was Rutte geïrriteerd dat de commissie appjes over zijn kabinetsgenoten heeft voorgelezen. De politie zoekt vandaag met hulp van specialistische team en de mobiele eenheid in en om Overasselt weer naar voorwerpen en bewijsmateriaal. Dat volgt op een aanval vorige week toen gewapende mannen de woning van Jan G. aan de Ewijkseweg bestormden. Afgelopen zaterdag werden onder meer een onafgevuurde kogel en twee wapens gevonden. Bij Israëlische luchtaanvallen in Zuid-Libanon zijn vannacht 11 doden gevallen, onder wie 2 baby's. Een wooncomplex in Kfar Reman werd aangevallen, waarbij 9 mensen omkwamen en 5 gewond raakten. Een drone viel in hetzelfde dorp een auto aan. Daarbij kwamen volgens het staatspersbureau 2 hulpverleners om het leven die in het voertuig zaten. En omroepdirecteur Peter Vlemmix van Ongehoord Nederland is zeer verbaasd dat de NPO-mediaminister Rianne Letchert heeft gevraagd de licentie van de omroep in te trekken. 2 weken geleden zag de NPO nog geen reden hiervoor, maar draaide nu 180 graden. Morgen neemt Letchert naar verwachting een besluit over de toekomst van Ongehoord Nederland. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 25 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1976. 1976 was een jaar met uitzonderlijke weersomstandigheden in heel Europa. De eerste dagen van januari raasde een zware storm over de Lage Landen en richtte overal ernstige schade aan. In de Belgische gemeente Ruisbroek overstroomde de rivier de Ruppel en zette de huizen van 800 gezinnen onder 4,5 meter water. Nadien heeft het van februari tot juli haast niet geregend. Sony brengt de Betamax videocassette op de markt. Januari, de eerste aflevering van Sesamstraat werd uitgezonden. Februari, in Innsbruck wordt het startschot gegeven van de 12e Olympische Winterspelen. April, Apple Computer Company wordt opgericht door Steve Jobs en Steve Wozniak. En op 21 april is de eerste televisieuitzending van Veronica een feit. Onder andere met Starsky en Hutch. Mei. Een treinbotsing in Schiedam kost 24 mensen het leven. Ulrike Muino van de RAF wordt dood aangetroffen in haar cel in de gevangenis in Stuttgart-Stammheim. De Spaanse supertanker Urquiola loopt bij A Coruña aan de grond en besmeurt ruim 100 kilometer strand met ruwe olie. Zuid-Afrika zegt een bestelling voor Rijnschelde-Verolmen voor de levering van de reactorvaten af. De orde gaat nu naar Frankrijk. Daarmee voorkomt het apartheidsregime het uiteenvallen van het kabinet Den Uyl. Juni. Rellen in Soweto in Zuid-Afrika kondigen het begin van de afschaffing van de apartheid aan. Door het gastland Joegoslavië te verslaan, behaalt het Nederlands elftal de derde plaats op het Europees kampioenschap voetbal. De exprestrein Amsterdam-Parijs ontspoort in de Belgische gemeente Neuville bij Zinnik. Er vielen 11 doden en 24 zwaar gewonden. De trein vervoerde hoofdzakelijk Nederlandse vakantiegangers.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Maar Rutte vindt dat niet. Hij benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Verder was hij geïrriteerd dat de commissie corona-appberichten openbaarde. Grapperhaus bijvoorbeeld noemde onderwijsminister Slob een soepjurk en jankert. Delta-commissaris Verdaas adviseert het kabinet om de wateraanpakinvestering te verdubbelen van 1-2% van het bruto binnenlands product. Verdaas presenteert zijn bevindingen aan minister Karremans en waarschuwt dat technische maatregelen onvoldoende zijn om alle gevolgen van droogte, verzilting en wateroverlast te voorkomen. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Saxen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davids Sling. En bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Stefanie Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van het CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. En dan nog het weer. Het wordt een warme en zonnige middag, maar in de loop van de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. De temperatuur stijgt naar 24 graden op de Wadden. In het midden van het land wordt het 27 graden en het zuidoosten haalt lokaal de 30. En er waait een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

En ik begin vandaag van een swingende middag zo'n leuke plaat uit de 70e jaren. 1976 om precies te zijn. Roger Glover.

0: Cyperisten, finally.
1: Wijze van radio maken die je tot luisteren dwingt. Het woord is aan de dwaas.
0: Nou, dat ben ik dus. Mijn naam is Theo. En de maandagmix brengt jou tot 6 uur bij mij. Daarna nog Tony en Rob van Dijk ook in die maandagmix.
2: Er is maar één programma waar de zon altijd schijnt. Dit is de swingende hitmiddag.
0: Ja, dat doen we vandaag met de beste muziek. Wat dacht je van deze? Een hele mooie van Billy Joel.
1: Theo van Gameren, een van de winnaars op Golden Oldies Radio. It's

0: gewoon hele goede muziek. Ooit gebruikt voor een commercial voor de NS. The Piano Man. Leuke van Billy Joel.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Sommige vrouwen zijn...

0: ijsje. Jeetje, Julia. En dit is ook heel leuk. Doe me denken aan het ijsje van vroeger. Ola had de passion ijsjes en dan had je dan de bosvruchten varianten. Heel lekker. Je hoorde Rod Stewart dus op de radio. En dat ging niet over dat ijsje, het ging over iets heel anders.
1: Theo, mag ik vannacht bij jou blijven?
0: Ja, maar dan gaan we niet menszerf hier niet, hè. Dan gaan we echt de passie doen.
1: Theo, heb je ook zin in een triootje?
0: Ah, dat gaat de goede kant.

0: zoekt dan een makelaar, dan kan je haar tegenkomen. Tegenwoordig makelaar op Ibiza. Vroeger zong ze heel leuk. De Duitse Sandra. En de Heren gedraaid op Golden Oldies Radio. Je weet het, hè? Online en binnenkort in Zeeland en de Zuid-Holland via AM en ook DAB.
1: Middag. Jeugdherinnering.
2: Drie platen uit de Lage Landen.

in light zetten. En we gaan even naar Barendrecht toe. Daar woont Inge de Bruin. En Inge de Bruin, onze zwemster uit het verleden. En ze is vandaag...

classics and golden memories on

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Edward Niesing. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden. Dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz. Die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag noemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. Volkswagen verkoopt zijn fabriek in Osnabrück aan het Israëlische investeringsbedrijf Aurelius Capital en de deelstaat Neder-Sachsen. De fabriek wordt omgebouwd voor defensieproductie. Volgend jaar stopt de autoproductie. De fabriek gaat componenten maken voor het Israëlische defensiebedrijf Rafael, bekend van de Iron Dome en Davis Sling. Bij de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt was er sprake van een enorme hoeveelheid desinformatie. Dat zeggen waarnemers van platform Walen. Volgens oprichter Schiffer zijn Russische propagandanetwerken verantwoordelijk voor campagnes die kandidaten van CDU, SPD, FDP en Die Linke zwart maken. AfD en BSW, beide voorstander van herstel van banden met Rusland, werden niet aangevallen. Tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Vooral het noordwesten kan er later een klein beetje regen vallen. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht overheerst de bewolking, maar blijft het op veel plaatsen droog. In het noorden kan hier en daar wel een buitje vallen. De minimumtemperatuur ligt rond de 17 graden en de zuidwestenwind blijft matig en aan zee vrij krachtig. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartman van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Plus, dus heel oud en heel nieuw op de radio in Eter. En dan hoor je hits zoals deze. En leuke, Carlos Santana en zijn groep Santana. Hold on.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Soms gaan alle remmen los.

De middend in de Vlonders. Weggestoken tussen de sperrebossen ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijtjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze zie je nog niet staan. Hij heeft er per dan een liedje van gemokt. Met gules kunnen worden. En als dit chauvis voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur.

begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje.

Doornhever Bay. En zo biert zij 29. En ze kwam hier van de messe alleen tussen de velden op een wele. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. Hij doet tenen. En hij zei bijvenken. Zie je, Geerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

hapjes als eerste uit. Dan zijn ze nog warm en dan heb je nog de grootste keuze. Over keukens gesproken, leuke plaats. Joan Jett.

0: gebeuren hele vreemde dingen in de wereld. En soms denk je wel eens van, leef ik in een hele andere wereld dan voorheen. Dat is wel een beetje waar. De wereld verandert. En op de radio verandert eigenlijk niks wat je hoort. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Alleen maar de hits uit het verleden. Golden Oldies Radio, zoals deze. Tom, Tom.
1: Hey Tom. Wat is vandaag jouw favoriete zomercocktail?
0: Ja, mijn favoriete zomercocktail, ga ik jou vertellen, is een heel lekkere zomercocktail. Dat is een gin tonic. Ja, echt waar, een gin tonic.
1: En hoe kan je deze cocktail maken?
0: Nou, je gooit gewoon wat Hendrikse gin in een glas. En dan spijt je er wat

0: Westland, The Love I Lost. Ja, de liefde voor muziek hoef jij niet te verliezen. Want wij geven jou die muziek 24 uur per dag, 7 dagen per week. Alleen nog online nu, maar binnenkort via DB Plus, digitale radio. En de hele oude radio ook nog via AM. Dus je kan alles kiezen. Hoe jij wil luisteren naar Golden Oldies Radio, kan jij luisteren. Want wij zijn er overal.
1: Drie platen uit de Lage Landen.
0: Wat dacht je van deze?

0: Belgische Theo van Gameren zwijmeldrank.
1: Maar ja, dat was een andere, want er zijn zoveel jingles in die computer van de swingende hitmiddag, dat je soms wel eens de verkeerde neemt. Wat je niet verkeerd neemt, de beste hits uit het verleden. Goeie

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. De Duitse bondskanselier Merz denkt niet aan aftreden, dat zei hij vanmiddag tijdens een persconferentie. Hij werd hier meerdere keren naar gevraagd, maar zei niet weg te willen lopen voor zijn verantwoordelijkheid. Opgeven is voor mij geen optie, zei Merz, die verder zei dat Duitsland fundamentele hervormingen nodig heeft en dat hij zich daar met zijn coalitiegenoten voor wil blijven inzetten. Tijdens het verhoor door de parlementaire coronacommissie kreeg oud-premier Rutte een aantal uitspraken voorgelegd die als polariserend zijn ervaren. Bijvoorbeeld uitspraken van minister De Jonge over ongevaccineerden die ziekenhuisbedden bezet zouden houden. Rutte benadrukte dat de politiek wel de feiten mag benoemen, maar woorden als wappie vindt hij dan weer niet fraai. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Nederland, verheug u. Ademvrij. We hebben hem weer een uur opgesloten.
4: Zo, die hebben we.
3: Er is maar één probleem.
4: Oh, nee.
3: Hij heeft weer zijn hits en souvenirs meegebracht.
4: Shit.
3: Hier is hij, Tony Winters.

kader van de classic Ga Nooit Verloren, hè? Uit de jaren 80 uit Detroit. Een oudje van de Romantics. Dank aan collega Theo voor de afgelopen 2 uur.

De Nederlandstalige classics uit de midden jaren 80. Onder leiding van Erik Meesje, Toontje Lager. En kort maar krachtig als ik een meisje was. En dat op deze maandagavond tot iets voor zeven wat aardige plaatjes. Zit je in de tafel bijzonder smakelijk. Een van de hits uit Spanje, de dames Bakker.

terug naar de jaren 50. Elvis Presley en One Night With You. En dit is heel wat anders. Back to the 80s. Een oudje van Mr. Rick Springfield.

krachtig, een goed stukje pianowerk. Pete Bumble and the Springs en you're uiteraard Nutrocker. Of niet soms. Back to the 80s. Uit Amerika, Nick Kamen.

een van de vrolijke songs uit begin jaren 80. Geschreven en geproduceerd door Peter Koelewijn. De naam is Babe. En blijft een vrolijke song, The Drunken Sailor.

Een van de classics uit de jaren 60 van Dave Berry. Eens even kijken, na 7 uur Rob van Dijk en dan 9 uur Jack Checkio. Nog een mooie voor je, uit de 80's.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n 1 miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat de vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. Een Belgische verdachte die vrijdag in Amsterdam werd aangehouden in de zaak rond de dodelijke schietpartij in Overasselt, blijft 14 dagen langer vastzitten. De rechtercommissaris bepaalde dit vandaag. In totaal zijn 35 mensen aangehouden, onder wie 16 Fransen, 11 Nederlanders, 2 Algerijnen en 2 Belgen, een Libiër en een Oekraïner. Door aanhoudende droogte is het waterpeil bij Kaup op de Duitse Rijn vandaag gedaald tot 34 centimeter en zakt verder naar 29 centimeter. Een week eerder stond het nog op 72 centimeter na regenval. De schepen varen daardoor met minder lading, wat hogere vervoerskosten veroorzaakt en ook meer schepen moeten worden ingezet. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment loopt het verkeer vertraging op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade staat een vrachtauto met pech en daarom moest de linkerrijstrook afgesloten worden. Het doet er 15 minuten langer over. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is een wegafsluiting van kracht. Dat komt door veiligheidsmaatregelen op de Hardenbergerbrug. De weg is dicht en omrijden kan het best via Apeldoorn over de A1 en de A50. Verder nog veel verkeer op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat een vrachtauto met pech op de linkerrijstrook tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade. 6 kilometer met 15 minuten oponthoud. Tot slot nog de N216 Schoonhoven richting Gorkum. Tussen Giezenburg en de aansluiting met de A15 ben je 25 minuten kwijt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

Och ja, je ziet het goed, Sam. 7 uur geweest en dan houdt dus in tot 9 uur vanavond. Rob's gouden uurtjes hier op Golden Oldies Radio. Of radio, of radio, of hoe je het ook noemen wil, ja. Met vanavond heb ik weer heel veel fijne plaatjes. Ook een paar nieuwe heb ik weer kunnen scoren, om zo maar te zeggen. Om 19:30 en om 20:30 hoor je ook weer de supertip voorbij komen. En wederom is Edwin Simonis erin geslaagd. Een hele goede weer voor de dag. Ja, om die aan mij, maar ook aan jou te laten horen. Ja, zo is het wel. En als je hebt geluisterd afgelopen vrijdag naar de Leeuwenkuil, heb je hem min of meer heb je hem al kunnen horen, ja. Zo niet? Nou, dan blijft het een verrassing. Moet je even wachten tot 19:30 vanavond. Ik sta ook even stil bij het overlijden van Nico Hofkamp. Nico Hofkamp is een oud radiocollega van mij.

sta ik even bij stil. En voor de rest, lekkere muziek, ja. Want die heb ik ook. En 1982 nu. Imagination.

92. Komt dit liedje vandaan van Vanessa Paradis en Be My Baby. Ja. En daarvoor was er nog Imagination met Musical Lights. Dat kwam ook nog voorbij. Ja. En ja, sinds vorige week zijn we ook te horen op DAB+. Ja, ja, vanuit die jingles. Ja. Moet een beetje reclame maken voor deze zender, hè? Ja. Straks dus om 7:30 weer voor het eerst de supertip. En het is een mooie. En met de gouden greep gaan we terug. Neem als uit heb ik de herfst, dat moet ik zeggen. Dus

2 in 1, hè. The Believe en Song for Guy van Elton John en niemand minder dan de Pet Shop Boys. Hebben ze samen de handen in me ingeslagen. Nu tijd voor de nieuwe muziek. Hier is Randy Carlyle.

Python. Je hoort ook nog Whitesnake. Is This Love voorbij komen? Ja, wel van een paar platen terug. Maar die ben ik vergeten af te kondigen.

beste luisteraars. Vanavond wil ik in Rob's Gouden Uurtjes heel even stilstaan bij het verlies van een markante radioman en oud-collega. Onlangs kregen we het verdrietige nieuws dat DJ Nico Hofkamp is overleden. Velen van jullie kennen hem van zijn programma op diverse stations. Maar zelf herinner ik me hem natuurlijk heel goed uit de tijd van Altijd Hit Radio. Nico maakte daar met ontzettend veel passie radio voor ons. Hij was een man met een gouden radiohart die wist hoe hij de sfeer erin moest brengen. En als Nico ergens van hield, dan was het wel van de onvervalste, pure discoplaten. Nico, we gaan je stem en je passie missen op de digitale radioether. Ter nagedachtenis aan jou draai ik vanavond een heerlijke disco-klassieker. Waar je ook bent, we hopen dat de muziek daar net zo hard swingt. Rustzacht, radiovriend.

bewonderen. Ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Ja. En de vorige, eerbetoon aan Nico Hofkamp. Met Relight My Fire van Dan Hartman. Ik hoop dat hij hem daarboven heeft gehoord. Terug naar de muziek hier uit 84. Op Golden Oldies Radio. Hier is Howard Jones.

0: zou die uurtjes voor die New Radicals erbij komen. Ja. Met You Get What You Give. En daarvoor was het ook nog Howard Jones. Met What Is Love. Ik ga even kijken. Ja, de hoogste tijd is het voor dit, hè?
1: Gouden greep.
0: Maar die heb ik ook nog. Ditmaal als thema de herfst. De zomer maakt langzaam plaats voor de herfst. De bladeren kleuren rood, geel en bruin. De dagen worden korter en de avonden langer. En terwijl de regen tegen het raam tikt, krijgen we misschien wel een beetje heimwee naar de warme zomerdagen. Maar eerlijk is eerlijk, de herfst heeft ook iets bijzonders. Een kop koffie, lekker warm binnen en natuurlijk de radio aan. En muziek die je terugbrengt naar mooie herinneringen. We beginnen met een echte klassieker uit 1965. De Mama's en de Papa's met California Dreaming. Daarna blijven we helemaal in de nostalgische herfstsfeer met de prachtige stem van Eva Cassidy met Autumn Leaves. En natuurlijk hoort bij de herfst ook een regenachtige dag. Gelukkig maken wij het binnen gewoon gezellig. Uit 1971 zijn daar de Carpenters met Rainy Days en Mondays. Drie heerlijke platen, één thema, de herfst.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Vier F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. Eén vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. De Hardenbergerbrug bij Nijkerk is na een inspectie uit voorzorg gesloten en blijft minimaal 48 uur dicht. Volgens branchevereniging Transport en Logistiek Nederland kost deze afsluiting de transportsector dagelijks zo'n 1 miljoen euro. Zo'n 13.000 vrachtwagens gebruiken deze brug dagelijks als verbinding met Noord-Nederland. De Amerikaanse gezant Steve Witkoff zegt dat er vooruitgang is geboekt in het vredesproces tussen Rusland en Oekraïne. Samen met Jared Kushner sprak hij in Kiev en Moskou met Zelensky en Poetin. Volgens Witkoff zijn nieuwe trilaterale gesprekken tussen Rusland, Oekraïne en de Verenigde Staten daardoor dichterbij gekomen. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment 2 wegafsluitingen. De A28 Amersfoort-Zwolle is in beide richtingen dicht op de Hardenbergerbrug. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. Dan nog de N62, Borselen-Zeeuws-Vlaanderen, want daar wordt de Westerschelde-tunnel vanavond deels gesloten voor wegwerkzaamheden. Het verkeer kan vanaf 8 uur vanavond door 1 tunnelbuis. Ter voorbereiding is de tunnel nu tot 8 uur helemaal afgesloten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

1984. Als eerste in deel 2 van Rob's Gouden Uurtjes op Golden Oldies Radio. Goedenavond. It's My Life. Ja, van Tok Tok. Wat ga je nog meer horen in dit tweede gedeelte? Nou, onder andere het grote nieuws. Daarmee neem ik je mee terug naar het jaar 2010. Ik heb voor de tweede achtereenvolgende maal de supertip voor je klaarstaan om 8:30. En wat was ik van de week nou ineens op Facebook? Bram Liefdink is getrouwd. Van harte gefeliciteerd met Jessica de Vroege. Heb ik inderdaad stilgehouden, althans. Ik geloof dat mijn andere radiocollega's dat ook niet hebben gehoord of hebben vernomen. Dus dat heeft hij goed gedaan. Nou, ik weet niet of hij luistert, maar Bram en Jessica, namens mezelf, Rob van Dijk, en misschien ook met heel

deze maandagavond alweer. Say I'm your number one. Kom zomaar voorbij. En daarvoor was er nog de Doobie Brothers, hè, met Taking It to the Streets. Toen de Vulkanen met Michael McDonald had bestaan. En daarvoor was er nog de Jonas Brothers. De ere van de bruiloft van Bram en Jessica. Ja, vandaar. En dit, het 76 is Tavares.

Op 11 september 2001 schudde de wereld op haar grondvesten. Amerika werd in het financiële hart aangevallen met gekaapte vliegtuigen. Duizenden mensen verloren het leven. Vrijdag 11 september hoor je van 7 tot 8 in de ochtend een herdenkingsprogramma op Golden Oldies Radio.

voor 9-11 hoor. Het enige wat je hiermee kan bedenken is dat het op een dinsdag is gebeurd, 11 september. En in de maand september. Maar nou, mooi nummer 5 voor Fighting Hoodie. En Tuesday.

0: dat hebben wij allemaal wel eens een keertje in het leven. Dat het tegen zit. Teleurstelling. Maar ja, dat kan morgen zomaar anders weer zijn. Disappointed hoor je uit 1991. En je hoort van de Electronics. Ja. En daarvoor was er nog de Ozark Mountain Daredevils. Wat een leuk plaatje is dat, hè? Met Jackie Blue. Nou, wat ook leuk is, hij zit er aan te komen. Kijk op de klok. Het is 9:30 geweest. Dat houdt dus in. Edwin.
1: Loser van Tame Impala is deze maandagavond Rob's Gouden Uurtjes.

0: 1987.
1: Het Gouden Nieuws.
0: 2010, het jaar waarin smartphones steeds meer hun intrede deden. Avatar, de bioscopen veroverde en iedereen weer een paar grote muzikale hits rijker werd. Een één nummer uit dat jaar bleef werkelijk overal hangen. Op de radio, in cafés en op feestjes. Je kon er bijna niet omheen. Tijd om de volumeknop open te draaien voor een heerlijke hit uit 2010. Hier is Taio Cruz met Dynamite.

als je goed bent geïnformeerd, anders zal ik wel gecorrigeerd gaan worden. Ja, door de Condon Blundstone en Touch. Tijd voor nieuwe muziek. Ja, af en toe, ja, ik kan het echt niet laten hoor. Wil ik jou een nieuw nummertje laten horen. Ditmaal van KB Barrett heet zij. Het is Country Afweg. En het Every Minute of It.

zei het net al, ik draai heel weinig country plaatjes in mijn show. Maar af en toe maak ik wel een uitzondering. Er ligt eraan wat eruit komt, hè. En Gabby Barrett is een uitschieter, vind ik. En die hoor ik dan, of die draait dan ook voor jou. And Every Minute of It is de nieuwe single van haar. Misschien ga ik hem volgende week nog een keertje aan jou laten horen. Het is ook een leuke uit 2021, Confidence Man. En die is een feestje aan het vieren. Here's Holiday.

Op vrijdag 11 september 2026 staan we bij Golden Oldies Radio stil bij een dag die de wereld voorgoed veranderde. 25 jaar na 9-11 brengen we een uur vol herinneringen, korte nieuwsfeiten, bijzondere audiofragmenten en muziek die paste bij deze indrukwekkende dag. Een uur van bezinning, respect en herinnering. De presentatie is in handen van Edwin Simonis. Een uur waarin we vooral stilstaan bij de mensen die we nooit mogen vergeten. 25 jaar na 9-11 vergeten doen we nooit.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. 4 F-35 gevechtsvliegtuigen vliegen woensdag tussen 2:30 en 2:30 over de Domkerk in Oslo als eerbetoon aan de overleden Noorse koning Harald. 1 vliegtuig verlaat de Missing Man-formatie en stijgt op, wat het heengaan van Harald symboliseert. Harald overleed op 28 augustus na 35 jaar als Noors koning. Duizenden mensen woonden in Belgrado de uitvaart bij van oorlogsmisdadiger Radko Mladic, die eind augustus overleed in de gevangenis in Scheveningen. President Vučić was onder internationale druk afwezig. De Europese Commissie veroordeelde de verheerlijking van Mladic, die veroordeeld was voor genocide op ruim 8000 Bosnische jongens en mannen in Srebrenica. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment rijdt het langzaam op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen Echt en Born ben je 5 minuten langer onderweg. Op de A28 Amersfoort-Zwolle is de Hardenbergerbrug gesloten vanuit veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories

dames en heren, de directie van dit radiostation is bijzonder verheugd u het komende uur te kunnen confronteren met de warme radiostem van Jack Jackio.

Ja, ja, vrienden, lekkere muziek van Luc Bral uit België. Hallo, hier ben ik dan. Schitterend nummer, vond ik dat vroeger. Dus ik had het gevonden, ik denk ik ga het maar eens even draaien. Een hele goede avond, welkom bij Jack Jack Yo Schout. Mijn recht, we mogen weer tot 10 uur vanavond. En ik heb er vanavond bijzonder veel zin in. Ik hoop alleen, maar dat weten we intussen wel, dat het mengbeleid het volhoudt. Maar Dick Bakker staat klaar, dus er is niks aan en zo. Ik zei het al, ik heb er veel zin in. Dus we gaan maar gelijk door met meer muziek. Want ik sta alweer te springen om een keer een leuke uitzending te kunnen maken. Echt wel. Het is zo'n tijd geleden, vrienden. Dit is er een van de Pretty Things. Een oudje uit de jaren 60.

Lekkere muziek, vrienden. En het allemaal van Jules de Korte. En dit nummer was gedrild. Hallo, koning onbenul.

Heerlijke muziek, vrienden. Het was de oudste van de Golden Earring. Ja, Golden Earrings heette het toen nog. Toen was het nog met de S. Ik moet nog even mijn voorgangers bedanken. Tony Winter en Rob van Dijk. Jongens, ik heb weer genoten van jullie programma's. Dus wat dat betreft, ga dan lekker mee door. En dit is CCR.

0: golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.
1: Door met Earth and Fire, vrienden. Ook zo'n mooie dit. Ruby is the one. En nog steeds welkom. Bij ondergetekende.

heerlijke muziek, vrienden. En dan allemaal van Earth and Fire. Ja, ja. Natuurlijk, Achman is pas overleden. Dat weten we allemaal. En het was een prima zangeres, overigens. Even een instrumentaaltje, Burt Kenford. En het nummer is getiteld Swinging Safari.

Zo, en dat was een oudje van de Motions, vrienden. En dit is er een van de Bintowns. Ook een Nederlandse band. Die hebben hele leuke dingen gemaakt overigens, maar daar hoor je eigenlijk niet veel meer van. Ja, we praten over de jaren 80, 70, hè. Ja, ja.

mooie muziek, vrienden. Dat is allemaal van de Bintowns. Heerlijke muziek, ja. Nou, en u luistert nog steeds naar Jack Jaggers. Maar tot op heden gaat alles nog goed met het mengpaneel. Dus Dick Bakker hoeft nog niet in te vallen. Maar ik wil hem wel even attent maken op zijn programma. Komende woensdagavond tussen 7 en 9. Dick Bakker's Music Memories. Afgelopen woensdag was hij met zijn rock'n'roll show. Vrienden, god, wat ook mag je vroegen. Wat was dat goed, zeg. Echt perfect. Ja, hij kan het dan wel, die ouwe. Hij staat hier trouwens achter me in het hoekje een biertje te lurken. Want als het hier fout gaat, dat is bekend, dan moet hij natuurlijk even invallen. Maar tot op heden is dat gelukkig nog niet nodig. Dit is de een van de Mounties. De Mounties. De Monkeys bedoel ik.

heerlijke muziek van Black Sabbath. Paranoïs. En dit is een van Dave D. Doozy. Bikke dit. Sabbath doet. Ook zo'n lekker ding, hè. Zo'n lekker nummer. Kun je meespringen?

zo vrienden. Ik kan u vertellen, ik ben zo godsgelukkig, zeg. Alles blijft het de keer doen. Ik zit nog steeds met het oude mengpaneel, want het nieuwe krijg ik pas in november. Maar het lukt tenminste. Dick Bakker die staat hier achter mij een klein beetje te balen. Die denkt ook, ik heb niks te doen. Nou, Dick, ik zou zeggen, jongen, je weet de weg. Dus je pakt nog maar even een biertje, denk ik dan maar. Hè? We moeten wat te doen hebben. Even kijken wat we nu gaan krijgen. Ja, daar is hij dan.

0: the golden sound of yesterday on Golden Oldies Radio.
1: En wij gaan door met Credit. Jacqueline Govaerts.

0: leuke muziekvrienden van Kresse.
1: Now, another hour of the greatest hits. Gold and Oldies Radio. Best music.
0: En dit is er een van Lenny Kool. Een lekkere twist.

Ja, het zit er bijna op. Nog een minuut of zes, dus ik ga vast afscheid nemen. Ja, sorry voor het ongemak vinden net. Jongen, dat doe ik ook niet meer op mijn mobiel kijken. Nou, ik heb het weer met liefde gedaan. Het was weer gezellig. Alles is gelukt. Het mengpaneel heb het volgehouden. Dus wat dat betreft heb ik niet te klagen. Dick Bakker die staat echt te balen. Als je zijn bekje ziet. Nou, hij kan me wat doodschieten. Maar goed, dat maakt allemaal niks uit, vrienden. Ik ga er van tussen. Ik zou zeggen, een hele prettige week. Blijf luisteren naar Golden Oldies Radio. En wij spreken elkaar.

En dit is de laatste van Lolly Tax. En Lulu heet dus ook weer. Maar ik ben even de naam kwijt. Groetjes. Oh ja, de Outsiders. Hoi.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderde. Het gerechtshof in Amsterdam veroordeelde 6 verdachten in hoger beroep tot straffen van maximaal 11 jaar en 3 maanden voor hun rol rondom de moord op advocaat Dirk Wiersum in 2019. De straffen zijn hoger dan de maximaal 7 jaar die de rechtbank in 2024 oplegde, omdat het hof de mishandeling van de man in Utrecht op 30 oktober 2019 als poging tot moord beoordeelt. De politie heeft vandaag opnieuw meerdere vuurwapens gevonden tijdens zoekacties in Overasselt. Dit volgde op de schietpartij waarbij een 51-jarige beveiliger omkwam en 2 agenten gewond raakten. In totaal zijn 35 verdachten aangehouden. 2 zijn vrijgelaten, maar blijven nog wel verdacht. Het onderzoek naar de gewapende groep gaat de komende dagen verder. En dan tot slot het weer. Vanavond wordt het op steeds meer plaatsen bewolkt, maar het blijft meest droog. Het wordt ongeveer 20 graden bij een matige tot aan zee vrij krachtige zuidwestenwind. Vannacht daalt de temperatuur naar 17 graden en morgen volgt de regen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer loopt op dit moment vertraging op de A15 Gorkum richting Nijmegen. Tussen Dodewaard en Andelst 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. Verder nog een wegafsluiting, dat is de A28 Amersfoort-Zwolle. Die is dicht bij de Hardenbergerbrug vanwege veiligheidsmaatregelen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A1 en de A50. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. In Opsporing Verzocht werd een stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. De Hardenbergenbrug bij Nijkerk blijft gesloten omdat Rijkswaterstaat de veiligheid niet kan garanderen. Tijdens een inspectie bleek dat zand en grind rond de pijlen sneller waren weggespoeld dan verwacht. Ook scheepvaart en wegen onder de brug zijn afgesloten. Rijkswaterstaat werkt aan herstel, maar kan nog geen datum voor heropening geven. De agenten die begin dit jaar geweld gebruikten bij een aanhouding onder het Bollendak bij Utrecht Centraal, hebben volgens het Openbaar Ministerie rechtmatig gehandeld. Er komt daarom geen strafrechtelijk onderzoek. Een agent hield een vrouw aan, terwijl omstanders een tweede vrouw, die filmde, hem daarbij hinderden. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.
3: Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht
4: bij Golden Oldies Radio.

0: Dit is de late avond van Norbert Ketting.
1: De Bee Gees met To Love Somebody. Goedenavond en welkom bij de late avondshow. Het is net 11 uur geweest en we gaan samen het laatste uur van de dag vullen met heerlijke, relaxe muziek. En daarnaast hebben we vanavond weer mooie gasten in de studio met interessante verhalen en informatie uit de regio Zuid-Holland. Mijn naam is Norbert Ketting, fijn dat je er weer bij bent. We trappen af met een prachtige klassieker van de Rolling Stones, Fool to Cry. Veel plezier met de late avond.

shoulder. She said, tell me all.

Dat waren de Cars met Drive. De bekende regel Who's Gonna Drive You Home Tonight heeft in dit geval niets te maken met een bob of verkeersveiligheid. Maar is vooral bedoeld voor een vraag vol emotie en verlangen. Straks een flinke dosis glamrock met The Secrets That You Keep. En na dat nummer hoor je gast Anja Leermakers. En die gaat in gesprek met onze Dira Cox. En Anja ontdekt haar passie voor schilderen en exposeert tot en met 28 september in Vlaardingen met de expositie Festival van Schilderijen.

0: Festival van Schilderijen in de Groene Luiken in Vlaardingen. Daarover praat ik met kunstenaar Anja Leermakers. Welkom Anja.
1: Dankjewel.
0: Anja, jij hebt, dat heb je me ooit eens verteld, de artistieke kant van jou pas heel laat de ruimte gegeven. Hè?
1: Ja.
0: Hoe komt dat eigenlijk?
1: Nou ja, ik werkte. Ik had kindertjes en je kent het allemaal wel. Hè? Nou ja, op een gegeven moment werken. Ik nam ook veel tijd in beslag. Op een gegeven moment ging ik met pensioen. En even daarvoor dacht ik, ja, ik moet wel wat gaan doen met mijn pensioen. En toen ik schilderde eigenlijk al een poosje. En ik tekende heel graag. Ik boetseerde. Ik deed van alles. Ik was heel creatief. En van het een komt dan het ander. Toen wilde ik iets van dikke dames gaan doen. En toen zei een oud collega van mij van, Jon, meid, moet je daar eens even gaan kijken. Daar boetseren ze. En nou ja, dat ging van boetseren tot dat zij dat daar niet meer deed. Omdat zij last kreeg van de keramiek dingen.
0: En waar was dat?
1: In de Irma Rengoer in Vlaardingen.
0: Ja.
1: En daar ben ik nog steeds eigenlijk. Ga ik nog steeds elke week naar les toe. En ja, daar ben ik begonnen met schilderen. Ja, en ja, dat is zo uitgegroeid verder. En ik doe het nu ook gewoon thuis hoor. Niet enkel maar bij haar. Dus bij tijd te veilen maak ik daar mijn tijd even voor vrij. En ook je ontspanning ervan hebben.
0: Ook boetseren of alleen schilderen?
1: Ik doe het schilderen eigenlijk voornamelijk. Maar ook boetseren, maar dan met zelfdrogende klei. Omdat ik geen oven heb.
0: Oh ja.
1: En die zijn gewoon heel duur. En
0: moet ook heel heet, hè?
1: Dat moet heel heet. En daar moet je ruimte voor hebben. Nou, die heb ik gewoon niet. Want ik schilder in mijn huiskameratelier.
0: Ja, en wat schilder je zoal? Wat is nou jouw stijl?
1: Wat mijn stijl? Ik heb niet één stijl.
0: Nou, je hebt wel stijl. Ik heb gezien. Ik vind het prachtig.
1: Ja, maar het is niet één stijl.
0: Oké, heel divers.
1: Wat ik wel vind, ik schilder eigenlijk altijd kleurrijk. Ik begin wel eens heel zacht van kleur. En zelfs aquarel maak ik echt harder dan een normale mens. En dat is eigenlijk meer mijn stijl. Gewoon het kleurrijk schilderen. Maar ik schilder van alles. Alleen geen portretten. Echt portretten van mensen die ik ken. Of poezen, honden, noem maar op. Waar je eigenlijk je ziel en zaligheid in moet leggen. Omdat iemand daar toch een herkenning aan moet geven. Dat doe ik niet.
0: Vind je dat dan te spannend voor het geval er geen erkenning plaatsvindt of zo? Ja dat snap ik wel.
1: Dat vind ik... ik bedoel, er moet wel een soort dingen in zitten. Dat je zegt van... je moet de persoon of het beest moet je erin herkennen. Dus ik zeg altijd, ik wil het proberen. Maar als het niet lukt, hangen we er niet aan op.
0: Nee, nou,
1: want dat vind ik...
0: Dat is goed ingedekt.
1: Ja,
0: heel goed ingedekt. Nou heb je het gezegd over je kleurrijke facet. Werk je met acryl of aquarel? Waarmee verf je?
1: Ik verf oorspronkelijk met acryl. Acrylverf. En ik doe ook wel aquarelverf, maar niet heel vaak. Want nu met de warmte een paar weken geleden, dan kon ik eigenlijk helemaal geen acrylverf schilderen. Want het droogde op mijn palet op.
0: Ging je toen aquarellen?
1: Toen ben ik gaan aquarellen, ja.
0: Ja, ja. Ja.
1: En ja, dat vind ik ook leuk om te doen.
0: Dus dat is wel een hele andere tak van sport, hè?
1: Ja, want dan moet je wit weglaten. Precies. En dat is heel moeilijk.
0: En dat moeten we iets suggereren en zo.
1: Ja.
0: En waar put je dan je inspiratie uit?
1: Ik put mijn inspiratie uit Pinterest. Heel veel. Maar ik maak daar wel altijd mijn eigen werk aan verder. Van... iets anders bijvoegen. Of een andere kleur. Of een gedroogde bloem heb ik wel eens gedaan. Takjes, zand. Zelfdrogende klei erop smeren.
0: Oh, dus ook wel een beetje 3D-achtig.
1: Ja, het wordt echt 3D dan. Ja.
0: Wauw. Nou, we gaan even naar die expositie. Want daar moet je een keuze maken uit je werk. Ja. Het heet Festival van Schilderijen. Ja. Nou, het klinkt heel feestelijk. Dus ik verwacht iets ontzettend kleurrijks en feestelijks. Ja. Wat gaan we zien daar?
1: Wat gaan we zien daar? Heel veel schilderijen. Ik heb er zo'n 22 hangen.
0: Zo.
1: En dat is best heel veel. Ik had heel veel meegenomen. Dat ik dacht van, een beetje overdreven. Maar het hangt er wel allemaal.
0: Was het moeilijk om te kiezen wat je er ging hangen?
1: Nou, ik hoefde helemaal niet te kiezen.
0: Oh, gewoon alles.
1: Nou ja, inderdaad. En ik pakte uit en hun pakte uit. Hè, ik werd geholpen daarbij. Want eigenlijk heb ik zelf niks gehangen. Ik heb het enkel maar aangereikt. En hun hebben het gehangen en heel leuk eigenlijk. Ik ben er heel tevreden over. En echt, ja, hoe dat die samenwerking was. Ze hebben een wand met dames gedaan. Een wand natuur. Een wand vogels. En een wand echt allemaal kleurrijke dingen. En dat vond ik best wel grappig.
0: Nou, fantastische aanrader voor het komende najaar.
1: Zeker.
0: Dankjewel, Anja Leermakers. Je hebt ons bijgepraat en enthousiast gemaakt voor je expositie Festival van Schilderijen. Dankjewel.
2: De late avond. Iedere werkdag. Bij Golden Oldies Radio.

uit 1977, Dave met Escapar Hazard. Nu Marillion, The Great Escape 1994. We gaan lekker lang genieten van dit nummer en komen daarna weer bij je terug hier in de late avond.

0: Onlangs is in het Krabbenpark in Vlaardingen een internationaal kunstproject van start gegaan onder de naam Go West Celebrating Culture and Joy. Tere Cox gaat erover praten met fotograaf Hanneke Duifhuizen hier in de late avond.
1: Wandelend in het Krabbenpark digitale kunst ontdekken. Dat gaan we bespreken met fotograaf kunstenaar Hanneke Duifhuizen uit Vlaardingen. Welkom.
2: Dankjewel. Ja,
1: digitale kunst in het Krabbenpark. Nou, laten we dat even uitspellen. Het Krabbenpark, daar heb jij digitale kunst hangen of staan. Ja. Hoe moet ik dat noemen? Hoe kwam je op het idee om daar iets te plaatsen?
2: Nou, ik heb een jaar geleden heb ik zelf meegedaan met een open call voor augmented reality.
1: Call voor augmented reality. Yeah. Nou, Hanneke, brand maar even los, een open call. Hoe gaat dat?
2: Nou, dat is dus dat was op een site waar je kunstenaars kunt vinden. Webby Social heet dat. En die open call, daar kunnen mensen dus reageren met hun kunst om aan een expositie of gewoon een andere wedstrijd mee te kunnen doen. En een jaar geleden heb ik dat dus meegedaan voor augmented reality. En dat is dus digitale kunst in het park, een soort Pokémon Go, als mensen dat kennen. En toen vond ik dat zo leuk, want ik heb mijn eigen werk toen geëxposeerd in New York, notabene.
1: Allemaal digitaal?
2: Digitaal. Ja. Mijzelf zou ik daar nooit komen, maar mijn kunst is daar dus wel naartoe gegaan. En ik vond dat zo leuk. Toen zat ik op Illustan, die dat allemaal plaatst. En heb ik zelf wat kunstwerken geplaatst in het park, het Krabbenpark.
1: Hoe gaat het nou? Want je zegt dat makkelijk, je hebt kunst geplaatst. Maar waar moet ik dan precies aan denken?
2: Nou, dat gaat via een platform, dat heet Illust.
1: Ja?
2: Daar heb je een studio, een dashboard waar je dus het werk digitaal ding in de studio kan plaatsen. En hun zorgen ervoor dat het geplaatst wordt in de wereld. Ja, jij zet het wel op een bepaalde plek, al in die studio. Maar hun zorgen dus voor de techniek dat het ook daadwerkelijk zichtbaar is.
1: De wandelaars, hoe krijgen die het te zien? Wat moeten zij doen om dat allemaal te zien ondertussen?
2: Nou, zij kunnen bijvoorbeeld op mijn website, of als ze de flyer hebben, dat is al heel erg makkelijk, de QR-code scannen met hun telefoon. Je moet zorgen dat de locatie aanstaat. En als je die scant, dan komt er een soort mapje tevoorschijn waar al die kunstwerken op staan. En je kan per kunstwerk dan aanklikken waar je naartoe wil gaan, zeg maar.
1: Dus al wandelend kan je al die kunstwerken bekijken?
2: Ja, vind je 40 kunstwerken langs de plas, eigenlijk vanaf het strandje bij de Krabbenpark, rondom naar de andere kant en terug.
1: Dat is niet alleen werk van jou, want je hebt het op een open call gezet. Dus andere kunstenaars kunnen daar ook bij. Zijn er veel andere kunstenaars die iets geplaatst hebben?
2: Dus ik had 92 inzendingen op de open call.
1: Wauw, dat is wel veel, zeg.
2: Dat was best wel veel. We hebben er 39 van geselecteerd en dan mijn eigen kunstwerk. Dus dat maakt 40 kunstwerken.
1: Zo.
2: En die kunstenaars die kwamen eigenlijk van over de hele wereld. Dus ik heb kunstenaars uit Iran, Spanje, Canada, Zuid-Korea, Ierland, Polen. Echt Duitsland, overal vandaan. Dus dat is echt heel erg leuk.
1: En wat is hun beweegreden? Willen zij dat doen om mensen te verbinden, om mensen kennis te laten maken? Of kan je het ook aanschaffen?
2: Nou, sommige kunstenaars verkopen ook wel hun werk. Dus er is ook vaak wel een linkje te vinden als je het kunstwerk opent in het park, waar ze dan te vinden zijn. Maar de meesten vinden het gewoon ook heel erg fantastisch om hun werk ergens te exposeren. Dat is met kunstenaars. Die vinden het gewoon leuk om hun werk te delen.
1: Je wil toch iets overbrengen. Ja. Wat is de naam van het project?
2: Go West. En Celebrating Culture and Joy. En cultuur en plezier, dat is iets wat ik graag wilde overbrengen. En omdat er al zoveel narigheid in de wereld is, ik wilde gewoon een stukje positiviteit in de Westwijk van Vlaardingen.
1: En wat hoop je dat mensen gaan doen? Dat ze met elkaar ook in gesprek raken over wat ze zien, of dat ze er langs lopen en kijken. Wat wil jij het liefst?
2: Nou ja, dat het mensen gewoon het is een gratis uitje. Je moet wel een goede telefoon internetverbinding hebben. Dus ik wilde vooral dat mensen gewoon een plezier hebben met elkaar en erover kunnen praten wat ze zien. En een stukje verbinding. denk ik.
1: Ja, dat, mooi. Mooi. Ja. Nou, je hebt al verteld waar het is. Hoe kunnen we er meer over te weten komen? Heb je een site daarvoor?
2: Ja, nou ja, ik heb een website. Fotograaghanneke.com.
1: Ja, en het is fotograaf met een G op het eind.
2: Ja.
1: Ja.
2: En daar is een tabblad en daar staat Go West. En daar kun je eigenlijk alles over de website vinden. En er staat ook nog een blog over hoe ik eigenlijk tot deze expositie gekomen ben. Ja. Maar dus, het is wel allemaal in het Engels. Maar als je kan op vertalen vaak ook klikken, dan kan je het allemaal ook in het Nederlands.
1: En we weten nou waar het is. En tot wanneer blijft dat er? Of blijft dat er nog heel erg lang?
2: Nou, zolang als Illust bestaat. Dat is het platform waar het door gedaan wordt. Daar, zolang blijft ook deze expositie bestaan. Dus ik hoop, het is een permanent expositie. Dus ik hoop eigenlijk voor altijd, want dat zou ik wel heel erg leuk vinden.
1: Ik wil je hartelijk bedanken, Hanneke Duifhuizen, voor je al je informatie over de digitale kunst in het Krabbenpark in Vlaardingen. Dankjewel.
3: De late avond, iedere werkdag, bij Golden Oldies Radio.

nooit gezegd, maar ik hou van mij, ga ik toch zingen, want ik hou van mij alleen, en ik meen het echt.

0: rot lekker op. Want ik hou van jou is niet de sleutel tot de ander. Maar ik hou van mij, al klinkt het bot en slecht. Want wie van zichzelf houdt, die geeft pas echt iets kostbaars. Als hij ik hou van jou tegen een ander zegt.
1: Ik hou van mij, dat was Harry Jekkers. Een lied met een knipoog. Wat laat horen hoe belangrijk het is om af en toe ook een beetje goed voor jezelf te zijn. En over vooruitkijken gesproken, soms is het tijd om een andere weg in te slaan en een nieuwe richting te kiezen. En dat sluit aan bij de volgende plaat. Wolf met Switching Gears. En daarna Simply Red met

Straks schuift hier aan bij ons Maaike Kunst. Ze werkt intuïtief en experimenteert met uiteenlopende materialen, technieken en vormen. We praten over de expositie Natuur in Beeld, die tot en met 9 oktober te zien is in het stadskantoor van Delft. Maar eerst muziek. Een Riptide is een sterke zeestroming die je ongemerkt van de kust kan meesleuren. Dat beeld vormt de titel van het volgende nummer. Robert Palmer met Riptide.

0: Ik ga praten over de expositie Natuur in Beeld. En dat doe ik met Meike Jansen. En die werkt intuïtief en experimenteel met verschillende materialen. Dat vergt wat uitleg, denk ik. Meike, welkom.
1: Dankjewel.
0: Je bent kunstenaar en ik zeg Jansen, maar je hebt nog een andere achternaam aangenomen ook, hè?
1: Ja, ik heet inderdaad Meike Jansen en ik werk onder de naam Meike Kunst.
0: Oh, ja, dat is heel duidelijk.
1: Ja, toch?
0: Want je bent kunstenaar.
1: Ja, ja. Ja, en ook alle andere dingen die ik doe, die passen goed bij kunst. Dus.
0: Oh, nou ja, daar komen we misschien nog wel op wat je dan allemaal doet. Maar even over de expositie. Natuur in beeld. Er zijn heel veel mensen die brengen natuur in beeld. Met foto's, met van alles en nog wat. Doe je dat ook met foto's of met iets anders?
1: Nu hangen er voornamelijk schilderijen. En ook een aantal prints van schilderijen. Of van beelden die ik heb gemaakt.
0: Beelden?
1: Ja, ik maak ook keramieke beelden.
0: Oké. Okay.
1: En die konden we daar niet neerzetten. Dus heb ik ervoor gekozen om een aantal te laten fotograferen en prints daarvan op te hangen. Omdat ik dat zo vond passen in de expositie.
0: Ja, want het is een heel verhaal over de natuur. En wat wil je dan laten zien aan de mensen?
1: Ik wil vooral dat mensen iets gaan beleven als ze kijken naar mijn werk. Mm-hmm. Hun eigen verhalen ophalen, er wat bij voelen. En ook hun eigen verhaal daarbij gaan maken. Want wat ik merk, dat als mensen naar mijn kunst kijken, dat ik van iedereen andere verhalen terugkrijg, wat ze erin zien. En dat vind ik juist heel erg mooi. Dat het voor iedereen een andere beleving is. En ik heb mijn eigen beleving erin gestopt.
0: Mm-hmm. Maar dat kan door iemand anders heel anders geïnterpreteerd worden.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja, dat is natuurlijk al heel mooi, want kunst roept vragen op.
1: Zeker.
0: Althans, dat is de bedoeling, toch?
1: Ja, ja.
0: En dat is zeker het geval, want dat heb je ook ervaren dat het zo is.
1: Ja, ik krijg inderdaad ook wel vragen over wat ik maak en ja, wat het dan doet en waarom ik het maak en waar ik mijn inspiratie vandaan haal.
0: Ja. Ja. De expositie is in Delft, in het stadskantoor.
1: Ja, klopt.
0: Ja, daar is het allemaal te zien. Dus je kan daar dagelijks binnenlopen. Het is geen museum of zo. Het is gewoon een kantoorruimte eigenlijk.
1: Ja, het is eigenlijk het gemeentehuis waar je paspoort komt halen. En daar is een ruimte waar dan Delftenaren mogen exposeren.
0: Ja.
1: Dus daar komen steeds wisselende kunstenaars uit Delft die hun werk mogen ophangen.
0: Ja, en je bent er zelf ook bij betrokken. Want er is ook iets, je kan de kunstenaar ontmoeten.
1: Ja.
0: Via een bepaalde manier.
1: Ja, dat klopt. Ik doe deze expositie samen met Constans. En wij hadden bedacht van ja, hoe gaan we mensen nog meer daarbij betrekken? En we vinden het ook leuk om mensen te ontmoeten. Maar een opening kon niet. Dus toen dachten we, dan gaan we winactie maken. Zodat mensen kunnen reageren op wat wij gemaakt hebben. Wat het in hun raakt. Of een vraag die ze ons willen stellen. Mm-hmm. Die kunnen ze naar ons mailen of via de socials naar ons sturen. En dan kiezen we een aantal inzendingen uit. En die mensen mogen dan als een groepje bij ons komen op 9 oktober.
0: Oh. En wat gaan ze dan doen?
1: Dan gaan we met deze mensen in gesprek, naar de kunst kijken en in op hun vragen.
0: En dat moet je dan mailen naar jullie toe?
1: Ja.
0: Via een bepaald mailadres natuurlijk.
1: Ja, dat kan naar mijn e-mailadres, weet ik uit mijn hoofd. Dat is info@meike-kunst.nl. Mm-hmm. En Meike geschreven met M-I-J-K-E.
0: Ja. En dan komt het allemaal op. Maar ik denk dat die informatie daar ook bij de expositie staat.
1: Die staat bij de expositie, die staat op de flyer en ook op de website.
0: Ja, want jullie hebben daar allemaal veel foto's, denk ik. Ook van de beelden, zei je net.
1: Ja, een aantal foto's, maar ook echt...
0: En schilderijen.
1: Ja, schilderijen. Gewoon originele schilderijen.
0: Ja. Ja. En zie je dan alleen natuur of komen er ook nog mensen tevoorschijn? Of is het echt over de natuur?
1: Ja, wat is echt de natuur? Dan eigenlijk ook de vraag. Want als mens horen wij ook een beetje bij de natuur, vind ik zelf.
0: Ja, hebben we nog natuur in Nederland? Is ook de vraag nog, hè?
1: Ik denk dat we nog wel natuur hebben. Ook dieren vind ik dat daarbij horen. Die leven ook in de natuur.
0: Ja.
1: Er zijn bijvoorbeeld mijn keramieke beeldjes, daar zitten mensjes in verwerkt. Dus die mensjes beleven iets in de zee. En dat heb ik geprobeerd weer te geven in keramiek. Dus daar heb ik ook echt mini-mensjes van klei, noem ik dat, in verwerkt. En er zitten dieren in de expositie. Die zijn honden en katten veel van Constans. Want zij kijkt heel erg naar het karakter van het dier. En hoe maakt het dier contact met jou. En dat heeft ze geprobeerd weer te geven.
0: Ja. Verschillende aspecten van de natuur komen naar voren.
1: Zeker.
0: En als je wil, kan je erop reageren. Want dan moet je even mailen naar jullie toe. En dan hebben jullie ook nog een, als mensen dat willen, een gesprek daarover.
1: Ja.
0: In het stadskantoor.
1: Ja.
0: Dat op de ene laatste dag. Of de ene laatste dag.
1: De laatste dag is dat.
0: Tot 9 oktober is die te zien, hè, in Delft, in het stadskantoor. Ja. Gewoon tijdens de kantooruren aan het stationsplein even lopen. Ik dank je wel voor het gesprek. Merkenkunst over het experimenteel en intuïtief werken met verschillende materialen. En zeker deze keer met de natuur. En in de natuur. Dank je wel.

met The Weeknd, Out of Time, komen aan het einde van deze late avondshow van maandag 7 september. Morgenavond zijn we er weer. Dan zitten we hier met Bert de Wolf. Andere muziek, andere onderwerpen. Maar ik kan je vertellen, het is weer relaxed. Relaxed muziek en mooie onderwerpen uit de regio van Zuid-Holland. Wil je het terugluisteren, dit programma? Dat kan op www.delateavond.nl. Mijn naam is Norbert Ketting. Ik ben er weer volgende week maandag. En ik vond het fijn, fijn dat je erbij was. Dankjewel voor het luisteren. Wel tussen voor straks. Moet je nog werken, zou ik zeggen. Werk ze. En dan...

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Now another hour of the greatest hits. Golden Oldies.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1984. Amerikaanse soulzanger Marvin Gaye wordt op de dag voor zijn verjaardag doodgeschoten door zijn eigen vader na een heftige ruzie. Sportverslaggever Theo Komen verongelukt met zijn auto op de terugweg van de wedstrijd FC Twente tegen MVV. Mei. In de nachtelijke uren worden Drenthe, Friesland, Groningen, Overijssel en delen van Gelderland getroffen door een grote stroomstoring die 2,5 uur aanhoudt. Oorzaak van de storing is het ontploffen van een transformator in een koppelstation in Ens. Op diverse plaatsen worden winkels geplunderd. Juli. De Franse wielrenner Laurent Fillon wint voor de tweede keer de Ronde van Frankrijk. Van 28 juli tot 12 augustus vinden in Los Angeles de Olympische Zomerspelen van de 23e Olympiade plaats. En in 1984 kan ook de eerste Apple Macintosh computer gekocht worden. Oktober. De Cellules Communistes Combatantes, de CCC, plegen een aanslag bij een vestiging van het Amerikaanse bedrijf Liton.
2: Turn up the good times today with Golden Oldies Radio.
3: We got it together, didn't we?

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.

0: It's 19 degrees.
1: Dit waren de nieuwsfeiten uit 1991, het jaar van de Golfoorlog. Hier zijn de feiten. 16 januari, operatie Desert Storm ter bevrijding van Koeweit van Irak begint. 16 januari, de luchtaanvallen op Irak beginnen. 17 januari, Irak vuurt 8 skutraketten af op Israël. 13 februari, 2 lasergeleide smartbombs vernietigen een ondergrondse bunker in Bagdad, waarbij honderden Irakezen omkomen. 16 februari, Amerikaanse en Britse vliegtuigen bombarderen de buitenwijken van Bagdad, waarbij 3 doden vallen. Irak aanvaardt een Russisch staakt het vuren. Amerika verwerpt het akkoord, maar garandeert Iraakse troepen vrije doorgang als ze Koeweit binnen 24 uur verlaten. 23 februari. Grondtroepen steken de grens van Saoedi-Arabië over naar Koeweit. Een Iraakse skutraket doodt 28 Amerikaanse soldaten in een barakken in Daraan. 26 februari. Saddam Hussein kondigt op de radio aan dat hij zijn troepen uit Koeweit terugtrekt. Alvorens te vertrekken steken ze de Koeweitse olievelden in brand. 27 februari. De bevrijding van Koeweit is een feit. Irak moet ontwapenen. Maart. Operatie Face Echo begint, waarbij 540.000 soldaten uit de Persische Golf vertrekken. Er was ook nog ander nieuws naast de Golfoorlog. 14 januari. Bij een explosie in een vuurwerkfabriek in Culemborg vallen 2 doden. 3 maart. Een amateurvideo legt vast hoe politieagenten in Los Angeles de zwarte Rodney King mishandelen. Dit is het begin van grote rassenrellen in Amerika.
2: The songs you've always loved. Only on Golden Oldies Radio.

0: Dit is het Golden Oldies Radio Nieuws. Ik ben Sander Verschoor. Twee matrozen zijn door de Militaire Kamer veroordeeld voor het heimelijk filmen en verspreiden van beelden van seksueel contact met een vrouwelijke collega. Zij wist niets van de opnames. De rechtbank noemde het gedrag volstrekt onacceptabel. De matrozen kregen taakstraffen, voorwaardelijke detentie en moeten gezamenlijk 11.000 euro schadevergoeding betalen. De Franse president Macron heeft een brief gestuurd aan de Europese Commissie met het verzoek om een Europese wet die sociale media verbiedt voor jongeren onder de 15 jaar. Dit deed hij nadat de Franse Grondwettelijke Raad in augustus nationale wetgeving hierover verwierp. Australië hanteert al een verbod voor jongeren onder de 16 jaar. In opsporing verzocht werd de stem afgespeeld van een verdachte die betrokken is bij de hack op Odido. De man deed zich voor als collega en overtuigde een medewerker haar inloggegevens in te voeren op een nagemaakte pagina. Hackercollectief Shiny Hunter stal zo gegevens van meer dan 6 miljoen klanten. Odido weigerde 1 miljoen euro losgeld te betalen, waarna alle data op het dark web verscheen. De Eiffeltoren was gesloten vanwege een staking. Personeel protesteerde nadat vrouwelijke medewerkers afgelopen zaterdag waren weggestuurd tijdens een privébezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap van ongeveer 100 leden. Zij werden verzocht zich onzichtbaar te maken of aparte ruimtes op te zoeken. De exploitant erkende een verkeerde beslissing te hebben genomen. En dan het weer. Vannacht kan er een enkele bui vallen en ligt de temperatuur rond 17 graden. De wind komt uit het zuidwesten en is matig, aan de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. Overdag is het op veel plaatsen bewolkt en vooral in het noorden en westen gaat het in de loop van de ochtend regenen. Meer nieuws over een uur op Golden Oldies Radio.
1: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: A brand new hour of great music starts now. Keep it locked to Golden Oldies Radio for 60 minutes of classic hits. Let the memories play.